Ik ben een spam, ben een lion, ben met simpel. Chillen luxe, ben een gangster, Jonko in die bema. Op die Vespa met die klok, ik zorg voor ruïne.